U luistert naar het programma House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Fennick Quartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads. En die komen dan meestal uit het American Songbook. Op 25 juni 1984 maakte het kwartet opname in Studio 44 in Monster. Ze deden dat voor het album Cloud People, dat werd uitgebracht op Timeless. De bezetting was dezelfde als op het vorige album. U hoort als eerste een uitgebreide, intense en gloedvolle uitvoering van de Miles Davis compositie All Blues. Tenor saxofonist Dick Fennick is hier in glorieuze vorm. Maar het geldt ook voor de solo's van Rijn de Graaf en Koos Seriersen. Iedere noot is hier doordrenkt van de blues.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1977 en 1983 van het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Ze komen van de Timeless CD Modal Soul, opgenomen in 1977, en van de Timeless CD Cloud People, opgenomen in 1983. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u gaan luisteren naar een uitzending over de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, geboren in 1937 in Batavia in Nederlands-Indië. Hij begon op zijn 17e met pianospelen. Hij werd beïnvloed door het spel van de beroemde boogie-woogie-pianisten Albert Emmons en Pete Johnson. In 1954 verhuisde hij naar Nederland en won verschillende prijzen met zijn boogie-woogie-kwartet. Wat later ontdekte hij de bebop en werd zijn spel beïnvloed door onder andere Horace Silver, Bud Powell en Wynton Kelly. Hij begeleidde veel beroemdheden als Hank Mobley, Dexter Gordon, Johnny Griffin en ook Art Blakey. Hij leidde in de jaren 60, in rond 1969 tot en met begin jaren 80, een fameus hardbop quintet, waarvan ik u in deze uitzending het volledige eerste album zal laten horen. In een ander aangevuld met opname van zijn trio met de befaamde tenorsaxofonist George Coleman. Allereerst het album Home Run van het Rob Agerbeek Quintet, opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baren. Eind 1971 uitgebracht op Polydor door producer Kees Schrama. De vinyluitgave was na verloop van tijd niet meer leverbaar en het album werd een collector's item. Enige jaren geleden is het album op cd heruitgebracht op Blue Jack Jazz en sinds kort in Japan op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. De band werd opgericht door Rob Agerbeek in 1969 en was direct een succes door de energieke en swingende aanpak van Rob's composities. Bezetting op het album Home Run bestaat verder uit Willem Rijnen, bugel, Dikke Vennik, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs, bas, Frank Noya, basgitaar en ondergetekende Erik Ineke, drums. Het eerste stuk is een compositie van Joe Henderson getiteld Mama Cheetah, een groovy blues. Willem Rijnen opent met een geweldige solo op bugel, gevolgd door een intense tenorsolo van Dick Vennick. De pianosolo van Rob Agerbeek is zo funky en bassist Rob Langerijs speelt hier een voortreffelijke bassolo en wat een groove had deze bassist. De ballad Little Miss D is geschreven door Rob Agerbeek. Daarin laat Dick Vennick horen dat hij ook nog eens prachtig fluit kan spelen. Rob Agerbeek speelt hier een prachtige pianosolo en Rob Langerijs schittert ook nog even met een mooie bassolo. Home Run, het titelstuk van het album, is ook van de hand van Rob Agerbeek en het is met recht een home run, want het swingt de pan uit.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van de bekende Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, die deze maand zijn 85ste verjaardag viert. U hoort onder andere opname van zijn fameuze hardbop-formatie en zijn trio met tenorsaxofonist George Coleman. Met zijn quintet maakte hij maar 2 albums, waarvan u in deze uitzending alleen het eerste album hoort, getiteld Home Run. Het tweede album, Keep the Change, is onlangs heruitgegeven in Japan en helaas in Nederland nog niet verkrijgbaar. Van dat album, Home Run, hoort u nog 4 stukken. Het album werd opgenomen 13 juni en 11 juli 1971

in studio André van der Water in Baarn en werd onlangs weer uitgebracht op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. In de bezetting Willem Rijnen, bugel, Dick Fennick, tenorsax, fluit en varietoon, Rob Langerijs, bas, Frank Noya, basgitaar en uw programmamaker Erik Inneke, drums. Alle composities zijn geschreven door Rob Agerbeek. Het eerste stuk is een funky boogaloo getiteld The Chair Dance, met als extra gast basgitarist Frank Noya. Dick Fennick hoort u hier op varietoon, een naam die al eerder hoorde. Dat is een versterking van zijn tenorsax met elektronica, heel populair in de jaren 70. Vervolgens hoort u Just Rubbish, een medium swinger en met weer een schitterende solo van Willem Rijnen. De Blue Countess is een afwisseling tussen een mysterieuze Latin feel in half tempo en een energieke swing in dubbel tempo. Dick Fennick speelt hier een furieuze solo, maar ook Willem Rijnen en Rob Agerbeek laten zich niet onbetuigd. Het laatste stuk is een snelle mineur blues getiteld Minor Rush, waarbij alle solisten even in de spotlights komen te staan. Het is nu 50 jaar later en die muziek klinkt mij nog altijd even fris en energiek in de oren.

U luistert naar House of Hardbop bij de Concertzender, met in deze aflevering de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek. Deze legendarische pianist heeft een enorme staat van dienst in diverse stijlen van de jazz, van boogie-woogie tot hardbop. In april 1974 maakte het trio van Rob Agerbeek een tournee van een week door Nederland en België met de Amerikaanse tenorsaxofonist George Coleman, bassist Rob Langerijs en ondergetekende Erik Ineke achter de drums. Van het concert op 9 april in Leiden is een album verschenen op Blue Jack Jazz onder de titel On Green Dolphin Street. Je hoort hiervan de compositie Wave van Antonio Carlos Jobim. George Coleman en het trio van Rob Agerbeek zijn hier in topvorm. Coleman speelt hier zeer geïnspireerd. De begeleiding van Rob Agerbeek is hier smaakvol en stimulerend. Dat geldt ook in hoge mate voor Rob Langerijs. Tot slot een trio-opname afkomstig van het album Miss D, opgenomen op 24 februari 1980, uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. In de bezetting hoort u Rob Agerbeek, piano, Harry Emery, bas en uw programmamaker Erik Ineke, drums. Het is een compositie van Tom McIntosh getiteld Cap Bearers, een uptempo stuk waarin Rob Agerbeek schittert met een enorme swing en een drive. Rob wordt deze maand 85, maar gelukkig nog steeds still going strong.

In het programma House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1971, 74 en 1980 van de Nederlandse hardbop-pianist en componist Rob Agerbeek. Afkomstig van de cd Home Run, opgenomen in 1971 en uitgebracht op Blue Jack Jazz. En van de cd On Green Dolphin Street, opgenomen in 1974, uitgebracht op Blue Jack Jazz. En ook van de cd Miss D, opgenomen in 1980 en uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. House of Hard Bop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertcenter. Dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 3 uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Geboren in Norwalk, Connecticut, kreeg hij al op vroege leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz. Hij moest hem begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna meteen gevraagd om in zijn kwartet te komen spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op. Hij schreef ook een groot gedeelte van het repertoire. En hiermee zette hij de hardbop op de kaart. Eind 56 verliet Silver de groep en begon een eigen quintet. In de loop der jaren kende dat verschillende samenstellingen. Het groeide uit tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 26 oktober 1964 nam Horace Silver met zijn quintet een nieuw album op in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. De titel van het album, Song for My Father, het werd uitgebracht op Blue Note. Het titelstuk werd een hit in jazzkringen en wordt tot op heden nog steeds door veel groepen over de hele wereld uitgevoerd. In de bezetting hoort u Carmel Jones op trompet, Joe Henderson, tenor sax, Teddy Smith op bas en Roger Humphries op drums. Als eerste hoort u uiteraard Song for My Father. Het is een compositie van de leider en het is geïnspireerd op de Braziliaanse bossa nova beat waar hij tijdens een bezoek aan Brazilië diep van onder de indruk was. Tenorsaxofonist Joe Henderson steelt op deze opname de show met een fantastische solo. Vervolgens hoort u de snelle mineur blues, The Natives Are Restless Tonight, met een geweldige soli van Carmel Jones, Joe Henderson, Horace Silver en de 3 mooie drumchorussen van de toen 20-jarige Roger Humphries.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnames van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenor, sax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 26 oktober in de Van Gelder Studios in New Jersey. Het was 1964. Horace Silver had toen een quintet met een compleet nieuwe bezetting met Carmel Jones, trompet, Joe Henderson, tenor sax, Teddy Smith, bass en Roger Humphries, drums. Het album dat toen werd opgenomen bevat op één stuk na allemaal composities van de leider en kreeg de titel Song for My Father mee. Het werd uitgebracht op Blue Note. Van dit album hoort u nog twee stukken. Als eerste Que Pasa, een stuk met een zekere mystieke en melancholische feel. Let vooral op het fantastische samenspel van Joe Henderson met Roger Humphries. Vervolgens een blues van Joe Henderson onder de titel De Kikker. Joe Henderson is wederom in topvorm, maar ook de soli van Carmel Jones, Horace Silver en Roger Humphries, die liegen er niet om. Het is toch werkelijk een enorme topbezetting geweest.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Stan Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey startte hij eind 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en composities als The Preacher en Doodling beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky met een zeer sterke ritmiek en catchy thema's. Op 31 oktober 1963 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Deze keer voor de opname voor het Blue Note label, die oorspronkelijk waren bedoeld voor het album Sterling Silver. Maar deze opnamen zijn pas later uitgekomen op de cd van het album Song for My Father. In combinatie met een nieuwe bezetting van het Horace Silver Quintet. Maar nu dus zijn quintet zoals het was in de bezetting met Blue Mitchell, Junior Cook, Gene Taylor en Roy Brooks op drums die inmiddels Louis Hayes had vervangen. Alle composities zijn van Horace Silver. In al deze stukken is hij zelf solist. Als eerste hoort u Calcutta Cutie. Het intro en het thema hebben een enigszins mystieke Indiaanse sfeer, maar dat gaat halverwege over in swing. Horace Silver en drummer Roy Brooks zijn hierin de solisten. Vervolgens hoort u de prachtige ballad Lonely Woman in trio-uitvoering met de leider als solist. Hierin is duidelijk te horen wat een originele pianist Horace Silver was. Ook in het volgende stuk zijn de blazers afwezig en hoort u in trio-verband het sfeervolle Que Pasa. Vervolgens zijn de blazers als raamwerk weer terug met een in een groovy, sluipend tempo gespeeld Sighing and Crying. De titel is zeer juist getroffen, want Horace Silver speelt hier met een geweldige bluesfeeling. Het laatste stuk in deze bezetting is Silver Threads Among My Soul. Het waren ook de allerlaatste opnamen met deze line-up. Producer Alfred Lion raadde Horace Silver ook aan om een nieuw quintet samen te stellen. En dat hoort u in de volgende uitzending.

het programma House of Hardbop. Hier bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1959 en 63 van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Afkomstig van de cd Finger Popping, opgenomen in 1959 en uitgebracht op het Blue Note label. En van de cd Song for My Father, opgenomen in 1963 en ook uitgebracht op Blue Note. Dit uur, House of Hardbop, werd samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en ook componist Horace Silver. Geboren 1928, overleden 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford en werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot gedeelte van het repertoire. Daarmee zette hij hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zou uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 13 januari 1958 nam Horace Silver een album op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht onder de titel Further Explorations by the Horace Silver Quintet. En werd uitgebracht op het Blue Note label. In de bezetting hoort u Art Farmer, trompet, Clifford Jordan, tenorsax, Teddy Kotick, bas en Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u The Outlaw, uiteraard, zoals bijna alle composities op dit album, van de hand van Horace Silver. Een stuk met een onregelmatige vorm en afwisselende Latin en swing groove. Hierop volgt de prachtige compositie Melancholy Mood, dat wordt uitgevoerd in de trio-bezetting. En hierin laat Silver horen wat een fantastische trio-pianist hij ook kon zijn. Als derde hoort u Pyramid, een compositie geschreven in mineur met een enigszins exotische feel. Let vooral op de geweldige trompetsolo van Art Farmer.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij het befaamde Blue Note label markeerde ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. En met deze groep trad hij van 1986 tot en met 1992 regelmatig op in een vaste samenstelling. De groep had de power, energie en de muzikaliteit uit de topperiode van Art Blakey's Jazz Messengers. Het spel van Tony Williams reflecteerde zijn persoonlijkheid. Je kon er absoluut niet omheen. En met in de bezetting Wallace Rooney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraan sax, Milgram Miller, piano en Ira Coleman, bas, hoort u opname van hun vierde en laatste studioalbum, The Story of Neptune, uitgebracht is op Blue Note. Blackbird is een compositie van Lennon en McCartney, hier uitgevoerd in een swingende bewerking van de leider. En daarna volgt weer een compositie van Williams, Crime Scene, in een groovy medium tempo met een weergaloze solo van Wallace Rooney. En de bekende standard Pontiana van Simon en Bernier kreeg hier een relaxte uitvoering waarbij Tony Williams zelfs heel vet met de brushes speelt. En de uitspraak van Williams dat brushes alleen goed zijn voor nachtclubs, die gaat dus niet meer op. En tot slot van dit album een compositie van Freddie Hubbard, getiteld Birdlike. Het stuk begint met een duet van Wallace Rooney en Bill Pierce met een geweldige intense interactie van Tony Williams, die hier furieus tekeer gaat. En het themaatje dat komt pas aan het slot. Williams speelt hier The Ending to End All Endings.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met als laatste deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet met uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer teruggekeerd bij de hardbop. En in de periode 1985-1991 werden er 5 studioalbums opgenomen voor Blue Note, die allemaal in dit programma aan bod zijn gekomen. Tony Williams bleef tot 1992 toeren met deze groep en trad hierna uitsluitend nog op met de ritmesectie van zijn quintet met Mulgrew Miller op piano en Ira Coleman op bas. En met deze bezetting nam hij op 24 en 25 september 1996 in de Sony Studio in Tokio het album Young at Heart op voor het label Columbia. U hoort van Mulgrew Miller, Promethean, een super swingend uptempo thema gebaseerd op de akkoorden van Henry Mancini's The Day of Wine and Roses. En let vooral op de risicovolle viertjes van Williams met pianist Mulgrew Miller. En het laatste stuk is geschreven door klassiek slagwerker Earl Sandars en het is getiteld How My Heart Sings. Het stond ook jaren op het repertoire van pianist Bill Evans. Tony Williams overleed op 23 februari 1997 op 51-jarige leeftijd aan een hartaanval en dat na een operatie in Californië.

In dit programma heeft u geluisterd naar studioopnamen uit 1991 en 1996 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams, afkomstig van de CD The Story of Neptune, opgenomen in 1991 en uitgebracht op Blue Note. En u hoorde muziek afkomstig van de CD Young at Heart, opgenomen in 1996 en uitgebracht op Columbia. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het derde deel van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945, overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furore en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en werkte voor deze bezetting met uitsluitend eigen stukken. Je hoort in deze uitzending opname van zijn tweede en derde albums. Allereerst 2 stukken van zijn tweede album Angel Street, opgenomen van 4 tot en met 6 april 1988 in de Clinton Recorder Studio B in New York en uitgebracht op Blue Note. In de bezetting Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenors en sopraansax, Mel Groom Miller, piano en Charnette Moffett, bas. Het eerste stuk, Pee-wee, had Williams al eens eerder opgenomen met het quintet van Miles Davis. Dat was in 1967. Een impressionistisch aandoende compositie in 3/4 maat met een prachtige piano-intro van Mel Groom Miller. Het stuk wordt gevolgd door Obsession in uptempo met een furieuze interactie van Tony Williams met de solisten. De volgende stukken komen van het derde album Native Heart, dat opgenomen werd 11 tot en met 13 september 1989 in de Power Station Studio in New York en uitgebracht op Blue Note. De bezetting is hetzelfde, alleen met 2 nieuwe gezichten op bas, Ira Coleman en Robert Hurst, die elkaar op dit album afwisselen. U hoort het titelstuk Native Heart, een mooie en enigszins weemoedige compositie met een exotische feeling. Weer is de invloed van Miles Davis duidelijk te horen bij trompetist Wallace Roney. De bassist is hier Ira Coleman.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar een studioopname van Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij Blue Note markeert ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. Native Heart, opgenomen tussen 11 en 13 september 1989 in New York, is het derde album van de groep. In de bezetting hoort u naast Williams, Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenorsax, Milgrew Miller, piano, Ira Coleman en Robert Hurst, afwisselend op bas. Als eerste hoort u Extreme Measures en let u vooral op de geweldige interactie tussen de leider en pianist Milgrew Miller. De bassist is hier Robert Hurst. Het stuk City of Lights wordt geopend met een kort drumintro en dan gaat het los. Het is verbazingwekkend met wat voor energie en swing Tony Williams en muzici naar grote hoogte stuurt. De bassist is hier Ira Coleman. Vervolgens de compositie Two Worlds, die qua sfeer sterk doet denken aan het Miles Davis Quintet van eind jaren 60, toen Williams daar de drummer van was. En Robert Hurst is hier weer de bassist.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, het derde deel van een vierdelige uitzending over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet en uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer terug bij de hardbop en bij het Blue Note label. Met in de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mel Groom Miller aan de piano en afwisselend, Ira Coleman en Robert Hurst op bas. In die bezetting nam hij van 11 tot en met 13 september 1989 in New York het derde album Native Heart op. U hoort nu als eerste de compositie Juicy Fruit, een stuk afgewisseld in driekwarts en vierkwarts maat met een swingende down-to-earth funky shuffle feel. Tot slot Crystal Palace. De bassist is hier weer Ira Coleman. De ritmesectie swingt als een trein en de solisten zijn in topvorm. Maar daar is met een drummer als Tony Williams geen ontkomen aan.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1988 en 89 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Afkomstig van de cd Angel Street, opgenomen in 1988, en van de cd Native Heart uit 1989. Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het derde deel van vier uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945, overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en werkte voor deze bezetting met uitsluitend eigen stukken. Je hoort in deze uitzending opname van zijn tweede en derde albums. Allereerst 2 stukken van zijn tweede album Angel Street, opgenomen van 4 tot en met 6 april 1988 in de Clinton Recorder Studio B in New York en uitgebracht op Blue Note. In de bezetting Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenors en sopraansax, Mel Grew Miller, piano en Charnette Moffett, bas. Het eerste stuk, Pee-wee, had Williams al eens eerder opgenomen met het quintet van Miles Davis. Dat was in 1967. Een impressionistisch aandoende compositie in 3/4 maat met een prachtige piano-intro van Mel Grew Miller. Het stuk wordt gevolgd door Obsession in uptempo met een furieuze interactie van Tony Williams met de solisten. De volgende stukken komen van het derde album, Native Heart, dat opgenomen werd 11 tot en met 13 september 1989 in de Power Station Studio in New York en uitgebracht op Blue Note. De bezetting is hetzelfde, alleen met 2 nieuwe gezichten op bas, Ira Coleman en Robert Hurst, die elkaar op dit album afwisselen. Je hoort het titelstuk Native Heart, een mooie en enigszins weemoedige compositie met een exotische feeling. Weer is de invloed van Miles Davis duidelijk te horen bij trompetist Wallace Roney. De bassist is hier Ira Coleman.

uptempo. Hier valt weer de zeer alerte begeleiding op van de leider. Hij vult aan, stimuleert constant iedere solist, en dat geldt ook voor het laatste stuk van dit album, Citadel, met een geweldige pianosolo van Milgrew Miller.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer teruggekeerd bij de hardbop en bij het befaamde Blue Note label. Van 4 tot 6 april 1988 nam deze formatie in New York voor dit label hun tweede album op, Angel Street. De bezetting met Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mulgrew Miller, piano en Charnette Moffett op bas, was nu een echte working band die regelmatig op tournee ging in de Verenigde Staten, Japan en Europa. Alle stukken waren composities van Williams zelf, die in die tijd iedere week naar compositieles ging in zijn woonplaats Los Angeles. We beginnen met het stuk Angel Street. Deze in medium tempo gespeelde swinger heeft een soort Killer Joe groove die wordt neergezet door Williams en bassist Charnette Moffett. Het volgende stuk heeft als titel Red Mask. Een funky groove en een straight ahead swing wisselden elkaar af en hierin is het ook zeer duidelijk te horen door wiens spel trompetist Wallace Roney was beïnvloed. Tot slot hoort u Only With You, waarin de sfeer van het beroemde Miles Davis quintet weer even voelbaar wordt.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1986 en 1988 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Ze komen van de CD Civilization, door Blue Note opgenomen in 1986, en van de CD Angel Street, en die is door Blue Note in 1988 op Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender en wel met een nieuwe aflevering van het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. En vandaag kunt u gaan luisteren naar het eerste deel van een serie van 4 met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945 en overleden in 1997. Dit jaar, en om precies te zijn op 23 februari, is het dus 25 jaar geleden dat deze zeer invloedrijke drummer is overleden. Hij is geboren in Chicago en hij groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Op zijn 13e speelde hij met tenorsaxofonist Sam Rivers en op zijn 16e werd hij ontdekt door altsaxofonist Jackie McLean. Maar zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde hij zich toe op jazzrock en fusion en wel met zijn eigen groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het legendarische Blue Note label, waarvoor hij in de jaren 60 zijn eerste album onder zijn eigen naam had opgenomen. En zo'n 20 jaar later was hij dus weer terug met zijn nieuwe album voor dit label met de titel Foreign Intrigue. En dat is opgenomen op 18 en 19 juni 1985. Dit album bevatte uitsluitend eigen composities. In de bezetting hoort u Wallace Roney, trompet, Donald Harrison, altsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Melgrude Miller, piano en Ron Carter, bas. Het eerste stuk dat u hoort is Foreign Intrigue en dat is ook de titel van het album. Een korte drumsolo vermengd met elektronica opent het stuk in 12/8e maat. De solisten zijn achtereenvolgens Bobby Hutcherson, Wallace Roney, Donald Harrison en Milgrove Miller. En Tony Williams heeft het zeer overtuigende laatste woord. Daarna hoort u My Michelle, een knipoog naar Michelle van de Beatles. En let u vooral op de geweldige trompetsolo van Wallace Roney. Na dit stuk kunt u opstaan voor Life of the Party, een stuk met een New Yorkse salsa feel, waarbij alle solisten uit hun dak gaan door het opzwepende ritme van de leider.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van de Amerikaanse hardbop-drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij het befaamde label Blue Note markeerde ook weer het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. U hoort opname van het eerste album, de titel is Foreign Intrigue en het is opgenomen in New York op 18 en 19 juni 1985 met in de bezetting Wallace Roney, trompet, Donald Harrison, altsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Mulgrew Miller piano en Ron Carter bas. En achtereenvolgens kunt u gaan luisteren naar vier stukken met als eerste het groove en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. U hoort opname van het eerste album, de titel is Foreign Intrigue en het is opgenomen in New York op 18 en 19 juni 1985 met in de bezetting Wallace Roney, trompet, Donald Harrison, altsax, Bobby Hutcherson.

In het programma House of Hard Bop hoort u studio-opname van de Amerikaanse drummer Max Roach. De alsmaar evoluerende drummer had half jaren 1960 een uitstekende groep bij elkaar. Na eigen zeggen, "It's one of the best I've had in a long time and we really get a group expression in what we do." In het tweede en derde blok hoort u opname van het album Drums Unlimited. Die is uitgebracht op Atlantic. De opname voor dit album vond plaats op 14 en 20 oktober 1965 en op 25 april 1966 in New York. Net als collega-drummer Art Blakey had Roach een neus voor de beste trompetisten. In de vorige uitzendingen over Roach hoorde u Clifford Brown, Kenny Dorham en Booker Little. In de bezetting die u nu hoort is dit trompetist Freddie Hubbard met James Spalding op altsax, Ronnie Matthews piano, Jimmy Merritt bas en Roach op drums. Als extra solist Roland Alexander op sopraansax. Het eerste stuk is een solo-compositie van Max Roach, The Drum Also Waltzes. Roach laat in dit stuk de solistische mogelijkheden horen in driekwartsmaat rond een steeds terugkerend motiefje. Vervolgens een compositie van bassist Jimmy Merritt, en dat is in zevenkwartsmaat, de titel Nomo. En dat is bij de Dogon in Mali min of meer de betekenis de macht van het woord. Freddie Hubbard speelt hierin het glasheldere trompetsolo en Roach een prachtige solo met brushes. Als derde een bijzondere bewerking van W.C. Handy's St. Louis Blues. Als extra gast op sopraansax Roland Alexander. Het begint in driekwartsmaat, gaat dan over in zeven-achtste en vervolgens in een supersnelle swingende vierkwartsmaat. En let op de spetterende solo's van de blazers en de leider.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het derde deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. In dit derde deel hoort u opname van het album Drums Unlimited, opgenomen op 14 en 25 oktober 1965 en 25 april 1966 in New York. Het album is uitgebracht op Atlantic. In de bezetting: Freddie Hubbard, trompet, James Spalding, alt sax, Ronnie Matthews, piano, Jimmy Merritt, bas en Roach op drums. Tot slot van deze uitzending een vrije improvisatie gebaseerd op het kerstgevoel, de kleding van Santa Claus, het in het rood staan van je bankrekening als je te veel geld hebt uitgegeven aan kerstcadeaus. Enfin, Max Roach noemde het In the Red, A Christmas Carol. Het thema wordt rubato gespeeld en Roach bedacht eerst dat iedere maat in een andere maatsoort gespeeld zou moeten worden. Maar hij besloot om alle maatstrepen uit te wissen en er een vrije improvisatie van te maken. Na alle solo's komt het thema weer terug en komt er een verrassend en zeer kort swingend einde aan het stuk.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1961 van de Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. En dat komt van zijn cd Percussion Bittersweet op Impulse. Daarnaast studio-opname afkomstig van de cd Drums Unlimited op Atlantic. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertcenter kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. En vandaag deel 2 van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide hij uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Max Roach kreeg zijn grote faam als bandleider in 1954 toen hij zijn quintet begon samen met de fantastische trompeticoon Clifford Brown. Dit quintet oogste veel succes tot aan het fatale auto-ongeluk in 1956, waarbij Clifford Brown en pianist Ritchie Powell en zijn vrouw Nancy om het leven kwamen. Max Roach ging verder in kwartetbezetting, zonder piano, met allereerst trompetist Booker Little en tenorist Sonny Rollins. Het jaar daarop, met Kenny Dorham op trompet, Hank Mobley tenorsax, George Morrow bas. In deze bezetting nam hij op 20 en 23 december 1957 in de Fine Recording Studios in New York een aantal stukken op die zijn verschenen op het album The Max Roach 4 Plays Charlie Parker en ze zijn uitgebracht op Emercy. Als eerste Raoul, geschreven door Max Roach. Het stuk is opgedragen aan zijn zoon, Raoul Roach, die roadmanager werd voor zijn vader en later 40 jaar lang leiding heeft gegeven aan diverse platenmaatschappijen. En denk dan aan maatschappijen van onder andere Quincy Jones en Michael Jackson. Het volgende stuk is een standaard. Harold Arlen's This Time the Dream's on Me. Een stuk dat ook regelmatig op het repertoire heeft gestaan van Charlie Parker. Zowel Kenny Dorham als Hank Mobley spelen hier zeer melodisch en datzelfde geldt ook voor de solo van Max Roach. En tot slot hoort u van deze bezetting Charlie Parker's Anthropology. Het wordt in een razendsnel tempo ingezet en het thema, nou dat is wat rommelig, maar er wordt met veel geladenheid gespeeld. Deze track is niet verschenen op de originele LP.

In het programma House of Hardbop luistert u naar studio-opname van Amerikaanse drummer Max Roach. In aanvulling op de opname met zijn kwartet met Kenny Dorham, Hank Mobley en George Morrow voor het album The Max Roach 4 Plays Charlie Parker ging Roach wederom de studio in met het kwartet, maar dan met twee wijzigingen in de bezetting. Hank Mobley werd vervangen door tenorsaxofonist George Coleman en de nieuwe bassist werd Nelson Boyd. Deze opname vond plaats op 11 april 1958 in New York. Het hele album kreeg zijn release op Emercy. U hoort als eerste stuk de Charlie Parker-compositie Coco, gebaseerd op de akkoorden van Ray Noble's Cherokee. Het tempo is zo snel dat bassist Nelson Boyd in plaats van 4 noten 2 noten in de maat speelt. En in dit soort razendsnelle tempi was Max Roach een meester en de beide blazers, Kenny Dorham en George Coleman, hadden er ook weinig moeite mee. En of het nog niet genoeg is, slaat de leider zelf ook nog 4 perfecte chorussen. Daarna volgt Parker's Billy's Bounce en Kenny Dorham speelt hier een geweldige solo en bassist Nelson Boyd speelt hier een stevige walking bass solo, gevolgd door weer zo'n melodische solo van Max Roach. Als laatste stuk van deze sessie de befaamde Parker Blues, Parker's Mood. De heren laten hier stuk voor stuk even horen hoe je een slow blues moet spelen.

Je luistert naar de Concertzender en u kunt gaan klaarzitten voor het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. Deze uitzending is gewijd aan de Nederlandse altsaxofonist Piet Noordijk. Op 8 oktober was het 10 jaar geleden dat deze icoon van de Nederlandse jazz is overleden. Piet Noordijk werd op 25 mei 1932 geboren in Rotterdam en na cum laude te zijn geslaagd op klarinet aan het Rotterdams Conservatorium groeide hij uit tot een van de belangrijkste altsaxofonisten in Nederland. Zijn grootste invloed was Charlie Parker en zijn fantastische sound was van wereldklasse. Noordijk had een enorme bewondering voor het pianospel van Rob Matna. Een pianist die is geboren in Nederland in 1931 en overleed in 2003. En het was ook zijn favoriete pianist, de favoriet dus van Noordijk. Van deze geweldige samenwerking is slechts één album verschenen. En dat is een live opname die gemaakt is op 2 april 1988 in de boerderij in Huizen voor de VARA Radio. Het werd uitgebracht op het VARA Jazz Label onder de titel Piet Noordijk Quartet Live. Rob Matna was in de periode, er was de pianist van het kwartet en drukte er duidelijk zijn muzikale stempel op. Verder in dit programma hoort u in de bezetting Harry Emery op bas en Erik Ineke, de samensteller dus van dit programma, op drums. Als eerste hoort u een standard van Victor Young, getiteld Stellabine Starlight. Het stuk wordt gespeeld in driekwartsmaat en zowel Piet Noordijk als Rob Matna zijn hier in topvorm. En het volgende stuk is het overbekende Bye Bye Blackbird. Piet Noordijk hoort u hier op sopraansax en hij speelt een solo alsof zijn leven ervan afhangt. Direct gevolgd dit door een swingende pianosolo van Rob Matna. En na een mooie melodische bassolo van Harry Emery voert de leider de band via rustige vaarwater terug naar het slot.

U luistert naar het programma House of Hard Bop van Erik Ineke, met in deze uitzending aandacht voor de Nederlandse hard bop, saxofonist Piet Noordijk. Het is deze maand alweer 10 jaar geleden dat deze geweldige muzikant op 79-jarige leeftijd overleed. Piet Noordijk is al sinds de jaren 50 een van de meest toonaangevende alt-saxofonisten van ons land en ver daarbuiten. Hij kreeg een grote naam in de jazzwereld door zijn spel in het kwartet van pianist Misha Mengelberg, waarmee hij ook optrad in 1966 op het befaamde Newport Festival in de Verenigde Staten. Maar de pianist die hem het meest aan zijn hart lag was de in Den Haag geboren grootmeester Rob Matna. In de jaren 60 speelden zij samen in verschillende kwartetbezettingen, waarvan ook diverse radioopnamen zijn gemaakt. Maar pas in de jaren 80 werd er eindelijk een live opname gemaakt voor de VARA. Die werd uitgebracht op het VARA Jazz Label. En die opname die vond plaats op 2 april 1988 in de boerderij in Huizen. In de bezetting hoort u Piet Noordijk, alt-sax, sopraansax, Rob Matna piano, Harry Emery bas en Erik Ineke, dus de programmamaker, op drums. U hoort eerst de prachtige ballad van Duke Ellington, I Got It Bad en That Ain't Good. En hier is in deze gloedvolle uitvoering bij Piet Noordijk ook duidelijk de invloed van Johnny Hodges te horen. En dit alles wordt prachtig ondersteund door het donkerbruine basgeluid van Harry Emery. En vervolgens speelt het kwartet een compositie van Noordijk's voormalige werkgever Misha Mengelberg. En dat stuk heeft de titel DTL, oftewel Driekersman Totalos.

U luistert naar het programma House of Hardbop met in deze uitzending het derde en laatste deel over de befaamde hardbop alt-saxofonist Jackie McLean. In deze uitzendingen heb ik een aantal quintetopnamen belicht uit de jaren 60. U hoort een stuk van het op 22 december 1967 opgenomen album Demon's Dance, wat is uitgebracht op het Blue Note label. Het is een compositie van Cal Massey en is getiteld Message from Train. De bezetting is niet gering, met naast de leider de toen 23-jarige trompetgigant Woody Shaw, Lamont Johnson op piano, Scott Holt op bas en de toen ook nog jonge, maar al fantastische drummer Jack DeJohnette. Zowel Shaw als DeJohnette zouden enige jaren later een belangrijk stempel gaan drukken op de ontwikkeling van de jazz. Tot slot van deze uitzending over Jackie McLean nog twee stukken in kwartetbezetting die zijn opgenomen op 29 januari 1965 en afkomstig zijn van het album Right Now, uitgebracht op Blue Note. In de bezetting hoort u Jackie McLean alt-sax, Larry Willis piano, Bob Crenshaw bas en Clifford Jarvis drums. Als eerste hoort u Echo van Jackie McLean. Wat opvalt naast het geweldige spel van McLean is het fantastische drumspel van Clifford Jarvis. En dat geldt ook voor het laatste en titelstuk van het album Right Now, geschreven door Charles Tolliver. Jackie McLean was een echte no-nonsense hardbopper die helaas in 2006 na een langdurige ziekte op 74-jarige leeftijd is overleden.

0: In dit programma heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1962 en 1964 van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Afkomstig van de cd Vertigo en de cd It's Time, beide op het Blue Note label. Dit uur voor de concertzender werd samengesteld door
1: Swa van der Linden.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een serie van drie over de Amerikaanse hardbop saxofonist Jackie McLean, geboren in 1931, overleden in 2006. Hij is geboren in New York, 17 mei 1931, en McLean die kwam al op vroege leeftijd in aanraking met jazz. Zijn stiefvader had namelijk een platenzaak, waardoor hij al heel vroeg kon kennismaken met de saxofonisten Ben Webster en Lester Young. Hij kreeg op zijn 15e verjaardag een altsax en probeerde het brede geluid van tenorsaxofonist Dexter Gordon eruit te krijgen voordat hij altsaxofonist Charlie Parker hoorde. Hij ontmoette Parker door zijn lessen bij pianist Bud Powell en het trok veel met Parker op. McLean had net als Parker een enorm gevoel voor de blues, maar hij wist wel dat hij geen Parker epigoon moest worden. Hij ging spelen met belangrijke muzici, zoals er zijn, Miles Davis, Charles Mingus en Art Blakey. In het tweede deel over deze pure hardbop saxofonist hoort u een keuze uit de belangrijke quintetopname uit de jaren 60. Op 14 juni stond Jackie McLean in de Van Gelder Studio in New Jersey met Kenny Dorham, trompet, Sonny Clark, piano, Butch Warren, bas en Billy Higgins, drums. En deze opnames zijn afkomstig van het album Vertigo en uitgebracht op het Blue Note label. Als eerste een compositie van drummer Billy Higgins, getiteld Maryland's Dilemma. Een catchy thema, een relaxed swingende groove en gloedvolle solo's van McLean, Danny Dorham en Sonny Clark. En uit het stuk hoort u van de leider Eddie Bitty een AABA schema met een bluesfeel en een well-unioned-achtige bridge. En het laatste stuk van deze opname, The Way I Feel, is geschreven door bassist Butch Warren, waarin hij zelf een mooie bassolo speelt. En de zeer muzikale begeleiding en ondersteuning van drummer Billy Higgins, die mag ook zeker hier niet onbenoemd blijven.

In dit programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Het zijn opnamen uit de jaren 60 in quintetbezetting en dat was in de periode waarin McLean de modale kant van de jazz aan het onderzoeken was zonder zijn hardbop-identiteit te verliezen. In het tweede blok opnamen die zijn gemaakt op 5 augustus 1964 in de studio van Rudy van Gelder in New Jersey. Ze zijn afkomstig van het album It's Time en ze zijn uitgebracht op het Blue Note label. In de bezetting hoort u Jackie McLean, alt-sax, Charlie Tolliver trompet, Herbie Hancock piano, Cecil McBee bas en Roy Haynes drums. Het quintet bewandelt hier de dunne lijn tussen de modale post-bop en free jazz. En het is zeer zeker te horen in het eerste stuk van Charles Tolliver en dat heeft de titel Cancellation. Het is een uptempo met een meesterlijke begeleiding van drummer Roy Haynes. Na dit stuk hoort u een compositie van Jackie McLean met de titel Das Dat, een funky swingende blues met geweldige solos van Jackie McLean, Charles Tolliver en Herbie Hancock. En het daaropvolgende stuk, dat is wederom van de hand van Jackie McLean. Het is ook het titelstuk van dit album It's Time. Een typisch modaal hardbopstuk met inventieve solo's van alle leden van dit quintet.

U luistert naar de Concertzender met het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop-altist Jackie McLean in verschillende quintetbezettingen. In de derde blok hoort u opnamen die op 5 augustus 1964 zijn gemaakt voor het Blue Note label en zijn uitgebracht onder de titel It's Time en dan wel met 4 uitroeptekens. Jackie McLean stond toen in de Vergelder Studio in New Jersey samen met een toen aanstormend talent op trompet Charles Tolliver en met Herbie Hancock aan de piano, bassist Cecil McBee en de veteraan en altijd hippe Roy Haynes achter de drums. Van Charlie Tolliver hoort u de compositie Revelot, een snelle 6/8e wals waarin de heren flink van leer trekken. Charles Tolliver is hier de eerste solist, gevolgd door Jackie McLean, met daarna een geweldige pianosolo van Herbie Hancock. En tot slot van deze uitzending weer een stuk van McLean, en dat heeft de titel Snuff. Jackie McLean speelt hier een zeer geïnspireerde solo, en de interactie van Roy Haynes met de hele groep, ja, dat is een lust voor het oor.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1962 en 64 van de Amerikaanse hard bop saxofonist Jackie McLean, afkomstig van de CD Vertigo, op het Blue Note label verschenen, en van de CD It's Time, ook op Blue Note verschenen. De duur werd voor de concertzender samengesteld.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van drie uitzendingen over de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Geboren in New York op 17 mei 1931 kwam deze Jackie McLean al op jonge leeftijd in aanraking met de jazz. Omdat zijn stiefvader een platenzaak bezat, hoorde hij al heel vroeg de saxofonisten Ben Webster en Lester Young. Hij kreeg op zijn 15e verjaardag een altsax en probeerde al het brede geluid van tenorsaxofonist Dexter Gordon eruit te krijgen, voordat hij altsaxofonist Charlie Parker hoorde. Hij ontmoette Parker door zijn lessen bij pianist Bud Powell en trok ook veel op met Parker. McLean had net als Parker een enorm gevoel voor het blues, maar hij wist wel dat hij geen Parker-epigoon moest worden. Hij ging spelen met belangrijke muzici als Miles Davis, Charles Mingus en Art Blakey. De altsaxofonist werd in de jaren 50 een belangrijke voorvechter van de hardbop, maar in de jaren 60 werd hij meer beïnvloed door de modale jazz, zonder zijn hardbop-roots te verloochenen. Hij maakte in die tijd een aantal zeer goede quintetopnamen in verschillende bezettingen. Die kunt u in de komende drie uitzendingen beluisteren. Als eerste een opname gemaakt 11 februari 1963, uitgebracht op een combinatiealbum voor het Blue Note label onder de titel Vertigo. In de bezetting hoort u Jackie McLean, altsax, Donald Byrd, trompet, Herbie Hancock, piano, Butch Warren, bas en tenslotte Tony Williams, drums. Het eerste stuk is van de hand van Donald Byrd en is getiteld Marnie. Een hardswingend uptempo stuk met een complexe solovorm en een zeer geïnspireerde solo van Jackie McLean. Deze opnamesessie is ook de eerste van drummer Tony Williams, die toen 17 jaar oud was. Vervolgens weer van Donald Byrd, Dusty Foot, een funky blues in 6/8 maat.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Het zijn opnamen uit de jaren 60 in quintetbezetting. Dat was in een periode waarin McLean de modale kant van de jazz aan het onderzoeken was, zonder zijn hardbop-identiteit te verliezen. Op 11 februari 1963 nam hij het album Vertigo op, dat werd uitgebracht op het bekende Blue Note label. Na zijn leider op altsax hoort u Donald Byrd op trompet, Herbie Hancock piano, Butch Warren bas en de nog zeer jonge Tony Williams drums. Laatstgenoemde was 17 jaar en zou een paar maanden na deze opname toetreden tot het fameuze Miles Davis quintet. U hoort het titelstuk Vertigo van Jackie McLean. De leider speelt hier een fantastische solo, flink op de hielen gezeten door drummer Tony Williams. Trompetist Donald Byrd is hier duidelijk beïnvloed door Miles Davis. Drummer Tony Williams laat horen hoe creatief hij kan soleren. Dan een compositie van McLean getiteld Cheers. Een medium uptempo groover met een superswingende pianosolo van Herbie Hancock. En tot slot van deze sessie hoort u Yams, een swingende blues van Herbie Hancock, die ook kort na deze opname zou toetreden tot het quintet van Miles Davis.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het laatste deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. U hoort nu weer een compositie van Ben van Dungen met de titel Slow Down. Het laatste stuk heeft de toepasselijke titel Organic Freedom en dat is geschreven door Jarmo Hoogendijk.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1993 van het Ben van de Dunge Jarbo Hogendijk Quintet, afkomstig van de cd Double Dutch, uitgegeven bij PTSD EMI. Dat u

Bij de Concertzender het komend uur een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering hoort u het tweede deel van een driedelige serie met opname van het Ben van Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. De legendarische Nederlandse hard bop formatie uit de jaren 80-90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren in 1965, behoorden tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerden aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter uitgebracht bij het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen ook dit album door de pers. Na veel tournees door Europa nam de band op 1, 2 en 3 oktober 1991 hun derde cd op in de SPN-studio in Amsterdam onder de titel Run for Your Wife. Het werd ook weer uitgebracht bij het Timeless label. In deze uitzending hoort u 8 tracks van deze opname, en wel met de bezetting, door Ben van Dungen en Jarmo Hoogendijk en Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en samensteller van dit programma Erik Ineke drums. Als eerste stuk hoort u het titelstuk van dit album Run for Your Wife, een compositie van co-leider Jarmo Hoogendijk. Na een vrij heftig rubato intro komt er een spetterend thema in uptempo en dat wordt afgewisseld met een 12/8 feel. Bassist Harry Emery gaat van start met een stuwende solo, gevolgd door energieke soli van de beide leiders en pianist Rob van Bavel.

In deze aflevering van House of Hard Bop laten wij muziek horen, tracks horen, van het album Run for Your Wife van het Ben van Dungen Jarmo Hogendijk Quintet. Het volgende stuk is van Ben van Dungen met de veelzeggende titel Dancing at Dawn. Het stuk wordt geopend met een vrije bassolo van Harry Emery en dan volgt het prachtige thema met een open straight eight feel. En let vooral op de geweldige trompetsolo van Jarmo Hogendijk.

En de titel van dit stuk was Dancing at Dawn. Het derde stuk is van Rob van Bavel en het heeft de titel Good Grief. Uw programmamaker, Erik Ineke dus, opent het stuk met een vrije drumsolo en daarna volgt het thema in een medium slow tempo. Wederom intense en energieke solo's van Jarmo Hoogendijk op trompet en Ben van Dungen, ditmaal op sopraansax, gevolgd door een vette open drumsolo over een vamp.

U luistert bij de Concertzender naar House of Hard Bop met het eerste deel van een driedelige uitzending over het Ben van der Dungen-Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze formatie was een van de belangrijkste hard bop groepen van Europa in de periode jaren 80 en 90. Door het muzikale en zakelijke inzicht van de beide co-leiders en de enorme inzet van de bandleden groeide de band uit naar een topniveau. In de bezetting met Ben van der Dungen op tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery aan de contrabas en Erik Ineke, de samensteller van dit programma achter de drums, werden drie albums opgenomen, waarvan in deze uitzending het eerste album ten gehore wordt gebracht. Dit album werd opgenomen 1 december 1989, uitgebracht op Timeless. Hiervan hoort u nu het stuk Speak Up, geschreven door Ben van der Dungen. Het is een modaal uptempo stuk dat na het thema opent met een superswingende en creatieve pianosolo van Rob van Bavel, gevolgd door een geweldige tenorsolo van Ben van der Dungen, een zeer inventieve, vrije solo van Jarmo Hoogendijk, die uitmondt in een duet met de drums, waarbij de Royal Garden Blues nog even voorbij komt. Een vrije drumsolo tot slot en dan weer terug naar het thema. Kortom, er gebeurt van alles.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1989 van het Ben van der Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet, afkomstig van de CD Speak Up.

Luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van ons tweeluik met opname van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Freddie Hubbard had in zijn carrière een speciale klik met bepaalde tenorsaxofonisten zoals Dexter Gordon en Wayne Shorter. Maar de combinatie met tenorist Hank Mobley is van een uitzonderlijke klasse. Het zeer felle spel van Hubbard staat in mooi contrast tegenover de warme en het bezielende spel van Mobley. In dit tweede deel hebben we een keuze gemaakt uit een album van pianist Kenny Drew en enkele stukken uit Hank Mobley's album The Turnaround. Eerst het album van Kenny Drew. Het werd opgenomen op 11 december 1960 in New York en uitgebracht onder de titel Undercurrent op Blue Note. In de bezetting hoort u Freddie Hubbard op trompet, Hank Mobley tenorsax, Kenny Drew piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. Het is een bijzondere plaat met allemaal eigen composities van Kenny Drew. Als eerste het titelstuk, Undercurrent. Dit gaat van start in superswingend uptempo en Hank Mobley zet de toon met een geweldige solo. Zeer intens, en dat geldt ook voor de soli van Freddie Hubbard, Kenny Drew en de enorme drive en ondersteuning van drummer Louis Hayes. Vervolgens hoort u het groovy gespeelde Funk Cosity. De titel is perfect gekozen, want dit heeft een enorme feel en dat komt vooral door de sublieme ritmesectie en een bezielende tenorsolo van Hank Mobley. Dit is Mobley op zijn best. Als derde stuk hoort u Lion's Den. Freddie Hubbard opent met een sprankelende trompetsolo, gevolgd door een al even sprankelende Hank Mobley en een swingende pianosolo van leider Kenny Drew.

In het programma House of Hardbop luistert u naar verschillende opnamen van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Deze twee muzici vormen een unieke combinatie op verschillende hardbop-opnames voor het bekende Blue Note label. Zo ook de opnamesessie van 11 december 1960 van pianist Kenny Drew. Het album werd uitgebracht onder de naam Undercurrent. Een niet zo'n bekende, maar toch zeer verrassend album met uitsluitend eigen composities van Drew. De ritmesectie bestond uit bassist Sam Jones, drummer Louis Hayes. De twee heren waren ten tijde van deze opname het vaste ritmetandem van het fameuze Cannonball Adderley Quintet. En ze behoorden absoluut tot een van de meest swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis. Op trompet uiteraard Freddie Hubbard en op tenorsax de altijd met bezieling spelende Hank Mobley. The Pots On is een medium uptempo swinger met wederom zeer inspirerende soli van Hubbard, Mobley en Kenny Drew. Vervolgens hoort u een medium tempo blues met de veelzeggende titel Groovin' the Blues. Hank Mobley is de eerste solist en laat als geen ander horen hoe hij de blues kan spelen. Maar Hubbard en Drew weten er ook wel raad mee. Er is ook duidelijk te horen hoe goed de ritmesectie is. Als laatste stuk hoort u Ballade en de titel zegt genoeg. Het thema wordt prachtig vertolkt door Freddie Hubbard, gevolgd door een mooie pianosolo van de leider Kenny Drew. Al met al een gevoelig slot van een geweldig album.

Bij de Concertzender luistert u naar het programma House of Heart Bob met het eerste deel van een tweedelige serie over de combinatie van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. In het eerste en tweede blok kwamen de opnamen aan bod onder de naam van Freddie Hubbard en in dit laatste blok zijn de rollen omgedraaid en heeft Hank Mobley de leiding. Het zijn opnamen die gemaakt zijn op 13 november 1960, dus exact een week later dan de vorige opname, onder Hubert's naam. De naam van dit album is Roll Call en het is uitgebracht op het befaamde Blue Note. De ritmesectie is die van Mobley's legendarisch album Soul Station met pianist Wynton Kelly, bassist Paul Chambers en drummer Art Blakey. Door de toevoeging van de reizende trompetster Freddie Hubbard kreeg dit album een belangrijke meerwaarde. Het eerste stuk is ook het titelstuk van dit album, Roll Call, en het is geschreven door Hank Mobley. Het openingsstatement is onmiskenbaar van drummer Art Blakey. En dan volgt het thema. Hank Mobley gaat daarbij gelijk van start met een geweldige tenorsolo, waarna Freddie Hubbard het vuur blijft aanwakkeren. En pianist Wynton Kelly die speelt zoals altijd een superswingende solo, waarna meester drummer Art Blakey nog even twee zeer melodische chorussen neerzet. En tot besluit het gospelachtige Baptist Beat, dat is van Hank Mobley. Met een ondersteunende swing shuffle van Art Blakey en de verende beat van bassist Paul Chambers leveren de beide blazers en pianist Wynton Kelly gloedvolle soli af.

0: In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1960 van Freddie Hubbard en Hank Mobley, afkomstig van de cd's Going Up en Roll Call, beide uitgegeven bij Blue Note. Dat uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.
1: Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

We gaan bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van House of Hard Pop, een programma van Erik Ineke. In deze aflevering kunt u luisteren naar het tweede deel van een tweedelige serie, gewijd aan de opname onder eigen naam van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca Sims, geboren in 1938 en overleden in 2012. Er was één bijzondere drummer en componist die naast zijn vele opnamen als sideman voor onder andere Sonny Rollins, Jackie McLean en Freddie Hubbard slechts 3 albums onder zijn eigen naam maakte. In de eerste uitzending hoorde u zijn eerste album, Basra, uit 1965 en een gedeelte van zijn tweede album uit 1967 met de titel Turkish Women at the Bath. En in deze laatste uitzending hoort u zijn volledige laatste opnamesessie. En die is afkomstig van het album Swing Time, opgenomen op 1 maart 1997, uitgebracht op het Blue Note label. In de bezetting hoort u Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant, sopraansax, Jimmy Owens op trompet, David Liebman op sopraansax, George Cables piano en Santi Debriano bas. Het eerste stuk is een compositie van Pete LaRocca. Het heeft de titel Drumtown. Het stuk is opgedragen aan verschillende steden in Afrika, waar beroemde Afrikaanse drummers werden grootgebracht. En het is gebaseerd op het vraag- en antwoordspel bij diverse Afrikaanse volken en op een melodie die LaRocca ooit heeft gehoord in zijn jonge jaren aan de Schomburg Collection of Negro Literature and History. Na het intro gaat het in swingend up-tempo, met spetterende solo's van alle leden van de groep en een knallende solo van de leider, waarbij men zich waant in de jungle. En het volgende stuk is de bekende standard Body and Soul in de specifieke Coltrane-uitvoering met een robuuste tenorsolo van Ricky Ford. En daarna hoort u weer van Pete LaRocca Susan's Waltz, opgedragen aan zijn dochter, met een intense sopraansolo van David Liebman en een mooie trompetsolo van Jimmy Owens.

In het programma House of Hard Bop hoort u studioopname die de Amerikaanse hardbopdrummer Pete LaRocca onder zijn eigen naam heeft gemaakt. In het laatste deel over deze bijzondere drummer gaan we luisteren naar zijn laatste opname onder eigen naam. Sinds het vorige album Turkish Women at the Bath uit 1967 heeft het namelijk 30 jaar geduurd voor hij weer een album opnam onder eigen naam. En na deze vorige plaat werden de optredens voor LaRocca steeds schaarser en hij weigerde mee te doen aan de opkomst van de fusion muziek eind jaren 60. Hij besloot dus gewoon om taxichauffeur te worden. Hij ging rechten studeren en hij werd advocaat. De oorzaak van zijn tegenzin was ook dat de opnamen uit 1967 later opnieuw werden uitgegeven, maar dan onder de naam van pianist Chick Corea, terwijl het composities en de band waren van LaRocca. Hij spande, hij was niet voor niks advocaat natuurlijk, een zaak aan tegen de platenmaatschappij en hij won die ook. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. In de jaren 90 besloot hij terug te keren in de muziek en wel met een nieuwe groep, genaamd Swingtime. Hij maakte hiermee op 1 maart 1997 opname in de studio. En die opname die gaan we dus beluisteren. Uitgebracht op Blue Note Label onder de naam, zoals ik zei, Swingtime. Naast drummer en leider Pete LaRocca hoort u Ricky Ford, tenorsax, Lance Bryan, sopraansax, Jimmy Owens, trompet, David Liebman, sopraansax, George Cables, piano en Santi DeBriano, bas. En achtervolgens hoort u van David Liebman de ballad Tomorrow's Expectations, waarin Pete LaRocca opvalt, in zijn begeleiding met brushes. En daarna een swingende The Candyman van Leslie Bricusi en Anthony Newley.

U luistert naar het tweede deel van een tweeledige serie met muziek van de Amerikaanse hardbopdrummer Pete LaRocca. Deze muzikus was naast een buitengewoon swingende en creatieve drummer ook een bijzonder originele componist. U hoort in deze uitzending zijn laatste opname onder eigen naam met de groep Swingtime. LaRocca had al tijden niet veel meer opgetreden doordat hij teleurgesteld was, ik zei het al, in de jazz scene en vanwege zijn werkzaamheden als advocaat. Hij had verschillende jazzmuzici in New York onder zijn klantenkring, dat wel. Hij begon weer wat meer op te treden in 1997, maar dan wel uitsluitend nog als bandleider. Met zijn groep Swingtime maakte hij nog één opname voor het Blue Note label en die hoort er dus in deze uitzending. En die opname werd gemaakt op 1 maart 1997 met in de bezetting Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant op sopraansax, Jimmy Owens trompet, David Liebman sopraansax, George Cables piano en Santi De Briano bas. U hoort nog twee stukken waarvan als eerste Nihonbashi, een compositie van Sadao Watanabe. Een vrije bassolo van Santi De Briano opent het stuk en daarna wordt het tempo neergezet in de modale Coltrane-traditie met, na de solos van tenor en trompet, een fantastische solo van David Liebman op sopraansax. En tot besluit hoort u van Chick Corea Amanda's Song, gespeeld in een wervelend up-tempo met een dynamische solo van Pete LaRocca. En dat was ook zijn laatste album met deze band en dit album stond hij na 30 jaar weer volop in de belangstelling. Maar helaas heeft dat niet lang geduurd, want hij overleed op 20 november 2012 op 74-jarige leeftijd.

0: In het programma heeft u geluisterd naar studioopname uit 1997 van Pete LaRocca, afkomstig van de CD Swingtime, uitgegeven op Blue Note label. Dit was het tweede programma in een serie van twee gewijd aan deze Pete LaRocca Sims, samengesteld door Erik Ineke.
1: Samengesteld door François van der Linden.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending gewijd aan de Amerikaanse hardbop drummer Pete LaRocca Sims. Geboren in 1938, overleden in 2012. Deze exceptionele drummer werd geboren in Harlem, New York. Hij komt uit een muzikaal gezin. Zijn moeder was pianiste en zijn stiefvader speelde trompet. Zelf kreeg hij al vroeg percussieles op school. Hij leerde timbals spelen en speelde 6 jaar lang timbalero in diverse Latijns-Amerikaanse orkesten. En door het spelen in die orkesten kreeg hij de bijnaam LaRocca. En die gebruikte hij uiteindelijk als artiestennaam. In 1957 hoorde Max Roach hem spelen in Birdland in New York. Hij beval de 19-jarige drummer aan bij niemand minder dan Sonny Rollins. En deze samenwerking duurde, met wat onderbrekingen, 2 jaar tot en met 1959. Eind jaren 50, begin jaren 60 maakte die als sideman vele opnamen met onder andere Jackie McLean, Joe Henderson, Freddie Hubbard en Art Farmer. Ook maakte hij korte tijd deel uit van het eerste kwartet van John Coltrane. LaRocca was naast drummer ook een begaafd componist en uiteindelijk op Pete kreeg hij de kans om zijn eerste opname te maken onder zijn eigen naam. En die opname hoort u in deze uitzending met in de bezetting Joe Henderson tenorsax, Steve Coon piano en Steve Swallow bas. De opnamen komen van het album Basra, opgenomen op 19 mei 1965 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label. Het eerste stuk is een bekende compositie van de Cubaanse componist Ernesto Lecuona, getiteld Malagueña. Vanaf de eerste noot wordt er zeer intens gespeeld, met een geweldige Joe Henderson in topvorm, net als de leider trouwens, die flink wat olie op het vuur gooit. Vervolgens hoort u Candu, een blues van Pete LaRocca, funky en loose gespeeld. Ook het volgende stuk is van hem en heet Tears Come From Heaven. Een prachtige, simpele melodie over een gecompliceerde vorm. LaRocca slaat hier 2 schitterende melodische chorussen, begeleid door Steve Coon, die hem heel muzikaal aanvult.

In het programma House of Hardbop hoort u studio-opname van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca. Deze bijzondere drummer had naast zijn liefde voor de hardbop ook veel interesse in etnische muziekvormen en de manier hoe hij die zou kunnen integreren in zijn swing. En dat is goed te horen in zijn eigen composities. Hij maakte zijn eerste opname als leider op 19 mei 1965 voor Blue Note. Deze werden uitgebracht onder de titel Basra. Van dit album hoort u nog 3 tracks met in de bezetting tenorsaxofonist Joe Henderson, pianist Steve Coon, bassist Steve Swallow en natuurlijk Pete LaRocca op drums. Allereerst het titelstuk Basra. Bassist Steve Swallow zet de toon voor een bijna hypnotiserende Oosterse sfeer. LaRocca speelt in dit stuk een prachtige open drum solo, spaarzaam en spannend. Daarna volgt een ballad met de veelzeggende titel Lazy Afternoon. Mooie pianosolo van Steve Coon. Tot slot een compositie van bassist Steve Swallow, Eiderdown. Een swingend stuk met ook weer mooie solo's van Henderson, Coon en Swallow. Door de sfeer en de geweldige interactie staat dit album heel hoog op het lijstje van veel jazzliefhebbers.